Titan, kijk eens pet me laten dan. Kaluna, pet wie je, je die me schoot, stoot simno.